nimmer voor op mijn wit anders zijn. Drink nu een bosters tot mijn kaal voor mij. Ik ben kort net in op een steen, doch van die stier kropt mij bij wierten.